eerst de piep tabak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrin. Mann, wat ik bidore wat ager kan.